Kees van der Laarsen, bas. Henk Zomer, slagger. Erik van der Werf, piano. Hans van der Linden, Rob Lunning, Eelco Koster, Ronald Sikkens de Wal en Eduard de Boer, techniek.